0: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.
1: Where you going, baby? No, you can't take the car.

zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: afspraak met de zon aan de Costa Blanca, Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

0: start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeders-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeders-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Radio Express. Goedemorgen allemaal, Express in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In de haven van Antwerpen hebben politie en douane een opmerkelijke cocaïnevangst gedaan. De drugs die waren vloeibaar gemaakt en verstopt in flessen zeep. De container die kwam al op 24 augustus in beeld bij de gerechtelijke politie en werd toen grondig gecontroleerd. De container die was afkomstig uit Colombia en stond op kaai 730. De drugs die zouden met een vrachtwagen naar Kroatië worden gebracht, maar dit werd dus verhinderd. Het Antwerpse park heeft de vangst nu bekendgemaakt. Stad Antwerpen en politiezone Antwerpen die willen het cameranetwerk uitbreiden met 107 nieuwe locaties. Op 56 strategische plaatsen komen ANPR-camera's die verdachte voertuigen sneller kunnen detecteren en de politie kunnen helpen bij het opsporen van verdachten. Daarnaast komen er camera's bij 51 autodeelclusters. De plannen die moeten nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad en de nieuwe camera's die komen onder meer op invals wegen, verbindingsassen en gekende sluiproutes. In Ekeren starten vandaag de werken aan Klein Hagelkruis en de Beenhouwersstraat. De heraanleg die gebeurt in verschillende fases en zou volgens de planning duren tot eind mei volgend jaar. Eerst wordt in Klein Hagelkruis Oost de riolering vernieuwd en daarna volgen de rijweg en de bovenbouw en wordt er verder gewerkt in de Beenhouwersstraat. Vanaf midden november verschuiven de werken naar Klein Hagelkruis West en daar loopt de laatste fase tot eind de maand mei.

Dit is Radio Express met het weerbericht. Vandaag begon plaatselijk met nog wat nevel, maar daarna wordt het overwegend zonnig. Er zijn vooral hoge wolkenvelden en later kunnen ook enkele stapelwolken ontstaan. Het blijft vandaag op deze maandag droog en de temperaturen die lopen op tot 18 à 20 graden. De wind is eerst zwak uit het zuidwesten en draait geleidelijk naar west tot noordwest. Morgen dinsdag begint de dag nog plaatselijk met ook wat nevel of mist en zijn er eerst vrij veel lage wolkenvelden. Later komen er geleidelijk ook dinsdag meer opklaringen en het blijft ook morgen droog met maxima tussen 18 en 20 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: In Merksem is gisteren het nieuwe Frans van Looypad geopend. Het pad ligt tussen de Laaglandlaan en de Laarse Baan en vormt een nieuwe schakel in het netwerk van trage wegen. Met de naam wordt de voormalige profrenner en ploegleider Frans van Looy geëerd. De geboren Merksemnaar overleed in 2019. Ter gelegenheid van de opening werd een fiets- en wandeltocht georganiseerd. De 24-jarige Maite Hikketik is verkozen tot Miss Antwerpen. De DJ en verkoopster nam voor het eerst deel aan een Miss-verkiezing en haalde meteen de Antwerpse titel binnen. Hikketik werd geboren in Aartselaar en woont nu in Antwerpen. En de komende maanden neemt Maite deel aan het verdere selectieproces voor Miss België. En daar strijden uiteindelijk 30 kandidaten om de titel. In de haven van Antwerpen hebben politie en douane een opmerkelijke cocaïnevangst gedaan. De drugs die waren vloeibaar gemaakt en verstopt in flessen zeep. De container die kwam al op 24 augustus in beeld bij de gerechtelijke politie en werd toen grondig gecontroleerd. De container die was afkomstig uit Colombia en stond op kaai 730. De drugs die zouden met een vrachtwagen naar Kroatië worden gebracht, maar dit werd dus verhinderd. Het Antwerpse parquet heeft de vangst nu bekendgemaakt.

nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: scherp beleefd.
1: Jongeren tussen 14 en 24 jaar die mee willen nadenken over de toekomst van Borgerhout kunnen op woensdag 23 september terecht op de Open Jeugdraad. Onder de slogan "Zet je mening niet op mute" wil het district jongeren een echte stem geven in het beleid. Thema's als sport, jeugdcultuur, veilig verkeer, fuiven, diversiteit, subsidies en speelruimte kunnen allemaal aan bod komen. Jongeren kunnen niet alleen advies geven aan de jeugddienst en de districtschepen voor jeugd, maar ook zelf voorstellen en ideeën lanceren. Alle Borgerhoutse jongeren tussen 14 en 24 zijn welkom. De jeugdraad vindt plaats op 23 september in het districtshuis aan het Moorkesplein in Borgerhout. Op maandag 21 september, dat is Wereld Alzheimerdag, organiseert district Deurne een gratis filmavond in Cinema Rix. Centraal staat de film Zondag de 9e van regisseur Kat Steppe. Die vertelt het verhaal van Horst, die leeft met Alzheimer, en zijn broer Frans. De film combineert fictie en documentaire en werd opgenomen in een woonzorgcentrum met bewoners met Alzheimer en professionele acteurs. Vanaf 17:30 kan je in Cinema Rix terecht bij infostanden rond dementie en ondersteuning. Om 19:00 volgt een korte inleiding en om 19:15 start de film. Nadien is er nog ruimte om na te praten. Dit alles dus op 21 september in Cinema Rix aan de Grijspeerstraat in Deurne.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio Express.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Stad Antwerpen en politiezone Antwerpen die willen het cameranetwerk uitbreiden met 107 nieuwe locaties. Op 56 strategische plaatsen komen ANPR-camera's die verdachte voertuigen sneller kunnen detecteren en de politie kunnen helpen bij het opsporen van verdachten. Daarnaast komen er camera's bij 51 autodeelclusters. De plannen die moeten nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad en de nieuwe camera's die komen onder meer op invals wegen, verbindingsassen en gekende sluiproutes. In Ekeren starten vandaag de werken aan Klein Hagelkruis en de Beenhouwersstraat. De heraanleg die gebeurt in verschillende fases en zou volgens de planning duren tot eind mei volgend jaar. Eerst wordt in Klein Hagelkruis Oost de riolering vernieuwd en daarna volgen de rijweg en de bovenbouw en wordt er verder gewerkt in de Beenhouwersstraat. Vanaf midden november verschuiven de werken naar Klein Hagelkruis West en daar loopt de laatste fase tot eind de maand mei. In Merksem is gisteren het nieuwe Frans van Looipad geopend. Het pad ligt tussen de Laaglandlaan en de Laarse Baan en vormt een nieuwe schakel in het netwerk van trage wegen. Met de naam wordt de voormalige profrenner en ploegleider Frans van Looi geëerd. De geboren Merksemnaar overleed in 2019. Ter gelegenheid van de opening werd een fiets- en wandeltocht georganiseerd.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in Het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

Dit is Radio Express met het weerbericht. Vandaag begon plaatselijk met nog wat nevel, maar daarna wordt het overwegend zonnig. Er zijn vooral hoge wolkenvelden en later kunnen ook enkele stapelwolken ontstaan. Het blijft vandaag op deze maandag droog en de temperaturen die lopen op tot 18 à 20 graden. De wind is eerst zwak uit het zuidwesten en draait geleidelijk naar west tot noordwest. Morgen dinsdag begint de dag nog plaatselijk met ook wat nevel of mist en zijn er eerst vrij veel lage wolkenvelden. Later komen er geleidelijk ook dinsdag meer opklaringen en het blijft ook morgen droog met maxima tussen 18 en 20 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De 24-jarige Maite Hikketik is verkozen tot Miss Antwerpen. De DJ en verkoopster nam voor het eerst deel aan een Miss-verkiezing en haalde meteen de Antwerpse titel binnen. Hikketik werd geboren in Aartselaar en woont nu in Antwerpen. En de komende maanden neemt Maite deel aan het verdere selectieproces voor Miss België. En daar strijden uiteindelijk 30 kandidaten om de titel. In de haven van Antwerpen hebben politie en douane een opmerkelijke cocaïnevangst gedaan. De drugs die waren vloeibaar gemaakt en verstopt in flessen zeep. De container die kwam al op 24 augustus in beeld bij de gerechtelijke politie en werd toen grondig gecontroleerd. De container die was afkomstig uit Colombia en stond op kaai 730. De drugs die zouden met een vrachtwagen naar Kroatië worden gebracht, maar dit werd dus verhinderd. Het Antwerpse parket heeft de vangst nu bekendgemaakt. Stad Antwerpen en politiezone Antwerpen die willen het cameranetwerk uitbreiden met 107 nieuwe locaties. Op 56 strategische plaatsen komen ANPR-camera's die verdachte voertuigen sneller kunnen detecteren en de politie kunnen helpen bij het opsporen van verdachten. Daarnaast komen er camera's bij 51 autodeelclusters. De plannen die moeten nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad en de nieuwe camera's die komen onder meer op invalswegen, verbindingsassen en gekende sluiproutes.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn, tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hele goede morgen allemaal. En ook op dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale beetjes en zo meteen al aan een leuke babbel met een interessante antwoord.

0: Zin in een goed gesprek? Michel van der Ouwerat praat vandaag met alweer een boeiende Antwerpenaar.
1: Donderdag 24 september verhuisde Mart van het Neekhovenlei naar de Gallifortlei. Een hele ingreep. En daarom zit ik bij districtsschepen voor Marten en Foren, Alain Hoeks. Waarom verhuist die Mart?
2: Ja, die Mart, de Deunenaar, die kijkt er een beetje nostalgisch naartoe. Want vroeger op de Lakborslei was dat echt een top Mart. Daar kwamen ze van Heinden en ver van. Die hebben dan moeten verhuizen naar de Tenneekovelei, omdat er de drastische werken waren op de Lakborslei. Die zijn nu afgerond. Maar het was dus altijd een tijdelijk gegeven. En nu zijn er ook rioleringswerken die moeten gebeuren op de Tenneekovelei. Die beginnen al in oktober in het kader van Oosterweel. Die gaan toch 3 tot 4 maanden duren. Dus zijn wij voor de opdracht gekomen, ofwel om die markt te stoppen. En dat is natuurlijk iets dat ik als schepen en markten in Foren niet graag zou op mijn geweten hebben. Of de markt verhuizen. En natuurlijk, zo'n markt verhuizen, dat doe je niet van vandaag op morgen. Dus we hebben echt wel heel veel pistes bekeken. Initieel was de bedoeling dat die ging verhuizen naar de Frank-Rijbeekslaan. Maar doordat de werken op de Lakborslei wel zo lang geduurd hebben, langer dan gedacht, zijn die werken op de Frank-Rijbeekslaan nu ook uitgesteld tot volgend jaar, 2027. Dus dat zou willen zeggen, als we de markt zouden verhuizen naar de Neekhovenlei, naar de Frank-Rijbeekslaan, dat die daar ook binnen dit en een half jaar opnieuw zou moeten verhuizen. En dat is de grootste nachtmerrie van de marktkramer, te veel verhuizen.
1: Ja, Gallifortlei was ideaal. Waren er echt geen andere opties? Ja, Turnhoutse baan neem ik aan dat nogal moeilijk is.
2: Ja, we hebben echt verschillende plekken bekeken. Het Rode Kruisplein hebben we ook bekeken. Dat was dan te klein, te compact. Het zijn toch wel meer dan 30 handelaars die een plekje zoeken. Turnhoutse baan, inderdaad, zoals gezegd, tram, bus, niet evident. De lijn is daar niet echt heel inschikkelijk in. Is zelfs gekeken ter Rivierenlaan, maar ook daar, zoals je weet, is er een heraanleg. Dus de Gallifortlei kwam als beste uit de bus.
1: Wel, er staan heel wat bijzondere marktkramers op die markt en er is heel wat te beleven 24 september, maar daar gaan we zo meteen voort over praten.

0: Ik zit nog steeds bij Alain Hoeks van het district Deurne over de markt die nu verhuist naar de Galliefortlei. Gaan al die marktkramers mee verhuizen?
1: Ja, dus al die marktkramers hebben een abonnement en wij zijn dus ook verplicht om die mee te nemen. En het is ook wel een gevarieerde markt. We hebben daar een melkboer, een eierboer, ook wel wat groenten- en fruitkramen. Maar dat zijn toch wel twee specifieke marktkramers die dat wij wel leuk vinden om in de straat te hebben.
0: Nu kan aannemen, als die markt verhuist 24 september, dat wel wat animatie zal meebrengen?
1: Ja, we gaan daar feestelijk inhuldigen. We gaan natuurlijk een lintje knippen samen met de marktkramers en de marktbezoekers. Er komen ook twee politieagenten in burger, maar niet officieel natuurlijk. Dat zijn acteurs die op een segway de mensen van animatie gaan voorzien. Er komt ook een fanfare. En we gaan ook een groot rad hebben, een prijzenrad, waar dat mensen als ze een aankoop gedaan hebben op de markt een prijs kunnen winnen. En dat kan gaan van een ticketje van de lokale handelaar, van de marktkramer, maar ook unieke, deze is wel Deurne gadgets.
0: Als ik goed geïnformeerd ben, is er ook muziek?
1: Ja, er is ook muziek en zelfs een primeur, want Radio Express gaat daar een uitzending geven. Daar zijn we toch wel heel trots op dat dat voor de eerste keer kan gebeuren op een markt in Deurne.
0: Radio Express van alle markten thuis. Misschien nog even over de markt zelf, want vooraan is er daar de post. Gaat die daar ergens komen of is het meer verderop?
1: Ja, nee, dus we hebben met de post in gesprek gegaan en zij hebben toch wel heel veel camionetjes die daar in en uit moeten rijden om de mensen hun kaarten en pakketjes te beleveren. Dus de markt start vanaf de Plankenbergstraat tot aan de Kregelingerstraat. Het is ongeveer 450 meter lang en gaat verder dan het rondpunt op de Galliefortlei.
0: Brengt dat eventueel ook verkeershinder mee? Of een markt is altijd wel wat hinder, maar ik kan aannemen dat er toch een aantal zaken zullen veranderen.
1: Ja, er zijn bepaalde straten die nu doodlopend zullen zijn tijdens de markt. En ook de Lundestraat hebben wij permanent moeten omkeren van richting op vraag van mobiliteit en politie. We gaan dat natuurlijk monitoren. Dit is een tijdelijke verhuis die wij wel plannen om nadien definitief te bestendigen. Maar we gaan nu leren van de eerste keer dat de markt er staat om bij te sturen waar nodig.
0: 24 september, een donderdag, vanaf 8 uur zijn de mensen welkom op de markt in de Galliefortlei.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Dit is Radio Express met het weerbericht. Vandaag begon plaatselijk met nog wat nevel, maar daarna wordt het overwegend zonnig. Er zijn vooral hoge wolkenvelden en later kunnen ook enkele stapelwolken ontstaan. Het blijft vandaag op deze maandag droog en de temperaturen die lopen op tot 18 à 20 graden. De wind is eerst zwak uit het zuidwesten en draait geleidelijk naar west tot noordwest. Morgen dinsdag begint de dag nog plaatselijk met ook wat nevel of mist en zijn er eerst vrij veel lage wolkenvelden. Later komen er geleidelijk ook dinsdag meer opklaringen en het blijft ook morgen droog met maxima tussen 18 en 20 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: In Ekeren starten vandaag de werken aan Klein Hagelkruis en de Beenhouwersstraat. De heraanleg die gebeurt in verschillende fases en zou volgens de planning duren tot eind mei volgend jaar. Eerst wordt in Klein Hagelkruis Oost de riolering vernieuwd en daarna volgen de rijweg en de bovenbouw en wordt er verder gewerkt in de Beenhouwersstraat. Vanaf midden november verschuiven de werken naar Klein Hagelkruis West en daar loopt de laatste fase tot eind de maand mei. In Merksem is gisteren het nieuwe Frans van Looypad geopend. Het pad ligt tussen de Laaglandlaan en de Laarse Baan en vormt een nieuwe schakel in het netwerk van trage wegen. Met de naam wordt de voormalige profrenner en ploegleider Frans van Looy geëerd. De geboren Merksemnaar overleed in 2019. Ter gelegenheid van de opening werd een fiets- en wandeltocht georganiseerd. De 24-jarige Maite Hikketik is verkozen tot Miss Antwerpen. De DJ en verkoopster nam voor het eerst deel aan een Miss-verkiezing en haalde meteen de Antwerpse titel binnen. Hikketik werd geboren in Aartselaar en woont nu in Antwerpen. En de komende maanden neemt Maite deel aan het verdere selectieproces voor Miss België. En daar strijden uiteindelijk 30 kandidaten om de titel.
2: Dit is

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepairShop, dat snel gefixt.
5: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Maandag 18 september 2006. Op maandag 18 september 2006 betoogden de honden in Antwerpen. Om 7:15 verzamelden ze voor het stadhuis, al vermoeden we dat de baasjes en bazinnetjes er gingen bij zijn. Concrete aanleiding voor de actie was de bedreiging van de crossweide op Linkeroever. Met de verkiezingen die er toen aankwamen, lanceerden de viervoeters een hele eisenbundel. Zo wilden ze een ruim aanbod aan hondentoiletten, betere communicatie tussen het stadsbestuur en de hondenbasis en tenslotte grote en avontuurlijke loopzones. Zaterdag 18 september 1999. De Schelde ging verdwijnen. Dat konden we vernemen op 18 september 1999. Voor wie toen dacht dat hij voortaan te voet van de rechter naar de linkeroever kon lopen, wel, die was er wel aan voor de moeite. Misschien herinnert u zich nog de reclames op trams en billboards voor verzekering De Schelde. De Schelde of Compagnie d'Assurance de Lescaut behoorde tot de oudste Belgische verzekeringsmaatschappij en was opgericht in 1821. Het voormalige hoofdgebouw is trouwens een erfgoedobject en je vindt het in de Borzenstraat. De Schelde ging fusioneren in 1999 met het Franse Assubel en daarom ging de naam definitief verdwijnen. Het fusiebedrijf AGF behoorde op zijn beurt dan weer toe aan het Duitse Allianz. Gelukkig blijft de echte Schelde van ons.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Bijna iedereen kent het nummer Mexico van de zangeres zonder naam. Het is een van haar grootste successen, vooral dankzij dat opzwepende, bijna tropische ritme. Het lied werd oorspronkelijk gecomponeerd door Francis Lopez met een Franstalige tekst van Louis Mariano. Hij bracht het in 1951 voor het eerst in de operette Le Chanteur de Mexico. En 2 jaar later verscheen het op plaat.

1969 maakte de zangeres zonder naam haar eigen versie met de Nederlandse tekst van Johnny Hoes. In het lied belandt de vertelster in het land van liefde en van zon, waar ze wegdroomt onder de bomen. Tijdens een feest ontmoet ze een caballero met wie ze danst op het ritme van de rumba. Het klinkt vrolijk, maar tegelijk hoor je het verlangen en de heimwee naar die ene verloren liefde in het verre Mexico. Marie Servaas, Rietje voor de vrienden, overleed op 79-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Later werd bekend dat ze berooid is overleden. Haar testamenten en spaarboekjes waren verdwenen. Ze kreeg de bijnaam Koningin van het Levenslied. We luisteren naar de zangeres zonder naam en Mexico.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

Dit is Radio Express met het weerbericht. Vandaag begon plaatselijk met nog wat nevel, maar daarna wordt het overwegend zonnig. Er zijn vooral hoge wolkenvelden en later kunnen ook enkele stapelwolken ontstaan. Het blijft vandaag op deze maandag droog en de temperaturen die lopen op tot 18 à 20 graden. De wind is eerst zwak uit het zuidwesten en draait geleidelijk naar west tot noordwest. Morgen dinsdag begint de dag nog plaatselijk met ook wat nevel of mist en zijn er eerst vrij veel lage wolkenvelden. Later komen er geleidelijk ook dinsdag meer opklaringen en het blijft ook morgen droog met maxima tussen 18 en 20 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: In de haven van Antwerpen hebben politie en douane een opmerkelijke cocaïnevangst gedaan. De drugs die waren vloeibaar gemaakt en verstopt in flessen zeep. De container die kwam al op 24 augustus in beeld bij de gerechtelijke politie en werd toen grondig gecontroleerd. De container die was afkomstig uit Colombia en stond op kaai 730. De drugs die zouden met een vrachtwagen naar Kroatië worden gebracht, maar dit werd dus verhinderd. Het Antwerpse parket heeft de vangst nu bekendgemaakt. Stad Antwerpen en politiezone Antwerpen die willen het cameranetwerk uitbreiden met 107 nieuwe locaties. Op 56 strategische plaatsen komen ANPR-camera's die verdachte voertuigen sneller kunnen detecteren en de politie kunnen helpen bij het opsporen van verdachten. Daarnaast komen er camera's bij 51 autodeelclusters. De plannen die moeten nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad en de nieuwe camera's die komen onder meer op invals wegen, verbindingsassen en gekende sluiproutes. In Ekeren starten vandaag de werken aan Klein Hagelkruis en de Beenhouwersstraat. De heraanleg die gebeurt in verschillende fases en zou volgens de planning duren tot eind mei volgend jaar. Eerst wordt in Klein Hagelkruis Oost de riolering vernieuwd en daarna volgen de rijweg en de bovenbouw en wordt er verder gewerkt in de Beenhouwersstraat. Vanaf midden november verschuiven de werken naar Klein Hagelkruis West en daar loopt de laatste fase tot eind de maand mei.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
5: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn, tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste Brudertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij bruder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iderendak, een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.
1: Yes! Mais comment? Hey Martinez, you ready girl?
2: Come on, let's do this.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and beauty. Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: Hoewel de tekst van 'Tis weer voorbij die mooie zomer van Gerard Cox oer-Nederlands aanvoelt, is de melodie dat eigenlijk niet. Het is een cover van het Amerikaanse country folk nummer City of New Orleans, geschreven door Steve Goodman. Het origineel gaat over een melancholische treinreis door Amerika, maar Gerard Cox maakte er een nostalgisch lied over het einde van de vakantieperiode van. Toen Cox met zijn Nederlandstalige tekst naar zijn toenmalige platenlabel stapte, waren de platenbazen absoluut niet enthousiast. Ze dachten dat het commercieel gezien niet zou werken. Cox geloofde er echter zo heilig in dat hij bleef aandringen tot hij uiteindelijk groen licht kreeg. Al kreeg hij maar een minimaal budget om de studio in te gaan. En dat loonde uiteindelijk, want het nummer stond in Nederland maar liefst 5 weken op nummer 1 en bereikte ook bij ons een nummer 2 positie in 1973. Het geheim van het nummer zit in de herkenbaarheid. Cox beschrijft eerst hoe lang we moeten wachten op de zon, hoe snel die vervolgens weer voorbij vliegt en hoe we met de herinneringen weer een hele winter vooruit moeten. Die mix van een vrolijke melodie met een tikkeltje weemoed bleek uiteindelijk een tijdloze succesvol.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
5: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon mee.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.

Hallo, ik ben San Komans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Ivy Joe Hunter en Beatrice Verdi schreven in de jaren 60 vele R&B-songs voor Tamla Motown. Zo ook onze Golden 60s-plaat van deze week, namelijk Behind a Painted Smile. Het nummer werd opgenomen door de Isley Brothers in 1967 voor het album Soul on the Rocks. In Amerika werd het een jaar later als B-zijde op een single uitgebracht, maar flopte helemaal. Nog een jaar later, in 1969 dan, bracht Tamla Motown het uit in Engeland en besliste om Behind the Painted Smile op de A-kant te zetten. Dat was een goede keuze, want het nummer scoorde een vijfde plaats in de hitlijsten. Net zoals hun debuutnummer Shout, was ook deze song een voorbeeld van de losgeslagen vocale stijl van de drie broers, Ronald, Rudolph en O'Kelly. De Isley Brothers klonken zo waanzinnig gestoord dat ze een hele generatie rock'n'roll artiesten betoverden met hun muziek. Misschien wel de grootste ironie van hun Britse succes was dat ze in 1968 Motown hadden verlaten om hun eigen platenlabel Teaneck te lanceren. Dat leidde tot een rechtszaak tussen Motown en de Isley Brothers, omdat ze net hun smash-hit It's Your Thing hadden uitgebracht en Motown beweerde dat ze die hadden opgenomen toen ze nog onder contract lagen. In 1975 oordeelde de rechtbank dan in het voordeel van de Isley Brothers en dat toverde een ware glimlach op hun gezicht. Behind a Painted Smile.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van Spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op Spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.

0: Westsound, your event partner.
1: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlijn, maar op de Gallifortlijn. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlijn in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes! De

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede middag en welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selena Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Hey, blij dat je ook vandaag weer kiest voor Radio Express op deze 21ste september, startdag van de herfst. En we kijken even de weerkaarten, waarop we zien dat het vandaag echt wel overwegend zonnig is met hoge wolkenvelden en enkele stapelwolken. Het is ook droog en het is zo'n 18 tot 20 graden. De wind die draait naar west tot noordwest en kan soms matig worden. Vanavond klaart het verder op, later kunnen er opnieuw lage wolken of mist ontstaan. Morgen dinsdag begint daardoor plaatselijk grijs met nevel, mist en lage bewolking. Maar in de loop van dinsdag komen er geleidelijk aan meer opklaringen en het blijft ook overal droog. Morgen is het ook zo'n 18 tot 20 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En tot zover het weerbericht hier bij Radio Express.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Merksem is gisteren het nieuwe Frans van Looypad geopend. Het pad ligt tussen de Laaglandlaan en de Laarse Baan en vormt een nieuwe schakel in het netwerk van trage wegen. Met de naam wordt de voormalige profrenner en ploegleider Frans van Looy geëerd. De geboren Merksemnaar overleed in 2019. Ter gelegenheid van de opening werd een fiets- en wandeltocht georganiseerd. De 24-jarige Maite Hikketik is verkozen tot Miss Antwerpen. De DJ en verkoopster nam voor het eerst deel aan een Miss-verkiezing en haalde meteen de Antwerpse titel binnen. Hikketik werd geboren in Aartselaar en woont nu in Antwerpen. En de komende maanden neemt Maite deel aan het verdere selectieproces voor Miss België. En daar strijden uiteindelijk 30 kandidaten om de titel. In de haven van Antwerpen hebben politie en douane een opmerkelijke cocaïnevangst gedaan. De drugs die waren vloeibaar gemaakt en verstopt in flessen zeep. De container die kwam al op 24 augustus in beeld bij de gerechtelijke politie en werd toen grondig gecontroleerd. De container die was afkomstig uit Colombia en stond op kaai 730. De drugs die zouden met een vrachtwagen naar Kroatië worden gebracht, maar dit werd dus verhinderd. Het Antwerpse parquet heeft de vangst nu bekendgemaakt.

0: jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

De viering van 25 jaar Antwerpse districtsbesturen beperkt zich niet tot één feestweekend. De 10 districten hebben ook een reeks wandel- en fietsroutes uitgewerkt waarmee je de stad op een andere manier kan ontdekken. In totaal zijn er 10 wandelingen en 2 fietsroutes. In Hoboken bijvoorbeeld is er een tocht van 13 kilometer langs Park Zorgvliet, de Hobokense Polder, Fort 8, de Scheldedijk en cultuurplek De Blikfabriek. De route vormt een lus en kan daardoor ook makkelijk worden ingekort. Wie liever een ander stukje Antwerpen verkent, kan kiezen voor één van de routes door de andere districten. Je kan ze allemaal terugvinden via de Route U-app en de website van 25 jaar districten. In het EWT loopt van 17 september tot en met 25 oktober Ernst en Vermaak, een productie van een theatergezelschap dat zijn 45-jarig bestaan viert. Ze brengen het stuk De Fatale Kracht van het Vermoeden, maar de repetities die verlopen allesbehalve vlekkeloos. Tegenslagen stapelen zich op en ook achter de schermen gaat er van alles mis. Tijdens de première blijkt dat het oorspronkelijke stuk bijna onherkenbaar is geworden. Of het nog te redden valt, ontdek je tijdens deze humoristische en licht absurde voorstelling. Op het podium van het EWT staan onder meer Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Swenne en Thomas van Goetem. Ernst en Vermaak tussen 17 september en 25 oktober.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Ook vandaag Michel van Drouwera met een Antwerpse gast die je absoluut wil leren kennen. Blijf dus zeker luisteren.
1: Donderdag 24 september verhuist de markt van het Neekhovenlei naar de Galifortlei. Een hele ingreep en daarom zit ik bij districtsschepen voor Marten en Foren, Alain Hoeks. Waarom verhuist die markt?
2: Ja, die markt, de Deunenaar, die kijkt er een beetje nostalgisch naartoe. Want vroeger op de Lakborslei was dat echt een topmarkt. Daar kwamen ze van Heinden en ver van. Die hebben dan moeten verhuizen naar de Tenneekovelei, omdat er de drastische werken waren op de Lakborslei. Die zijn nu afgerond. Maar het was dus altijd een tijdelijk gegeven. En nu zijn er ook rioleringswerken die moeten gebeuren op de Tenneekovelei. Die beginnen al in oktober in het kader van Oosterweel. Die gaan toch 3 tot 4 maanden duren. Dus zijn wij voor de opdracht gekomen, ofwel om die markt te stoppen. En dat is natuurlijk iets dat ik als schepen van markten en foren niet graag zou op mijn geweten hebben. Of de markt verhuizen. En natuurlijk, zo'n markt verhuizen, dat doet er niet van vandaag op morgen. Dus we hebben echt wel heel veel pistes bekeken. Initieel was de bedoeling dat die ging verhuizen naar de Frank Rijbeekslaan. Maar doordat de werken op de Lakborslei wel zo lang geduurd hebben, langer dan gedacht, zijn die werken op de Frank Rijbeekslaan nu ook uitgesteld tot volgend jaar, 2027. Dus dat zou willen zeggen, als we de markt zouden verhuizen naar de Neekhovenlei, naar de Frank Rijbeekslaan, dat die daar ook binnen dit en een half jaar opnieuw zou moeten verhuizen. En dat is de grootste nachtmerrie van de marktkramer, te veel verhuizen.
1: Ja, Galifortlei was ideaal. Waren er echt geen andere opties? Ja, Turnhoutse baan neem ik aan dat nogal moeilijk is.
2: Ja, we hebben echt verschillende plekken bekeken. Het Rode Kruisplein hebben we ook bekeken. Dat was dan te klein, te compact. Het zijn toch wel meer dan 30 handelaars die een plekje zoeken. Turnhoutse baan, inderdaad, zoals gezegd, tram, bus, niet evident. De lijn is daar niet echt heel inschikkelijk in. Is zelfs gekeken ter Rivierenlaan, maar ook daar, zoals je weet, is er een heraanleg. Dus de Galifortlei kwam als beste uit de bus.
1: Wel, er staan heel wat bijzondere marktkramers op die markt en er is heel wat te beleven 24 september, maar daar gaan we zo meteen voort over praten.

0: Ik zit nog steeds bij Alain Hoeks van het district Deurne over de markt die nu verhuist naar de Gallifortlei. Gaan al die marktkramers mee verhuizen?
1: Ja, dus al die marktkramers hebben een abonnement en wij zijn dus ook verplicht om die mee te nemen. En het is ook wel een gevarieerde markt. We hebben daar een melkboer, een eierboer, ook wel wat groenten- en fruitkramen. Maar dat zijn toch wel twee specifieke marktkramers die dat wij wel leuk vinden om in de straat te hebben.
0: Nu kan aannemen, als die markt verhuist 24 september, dat wel wat animatie zal meebrengen?
1: Ja, we gaan daar feestelijk inhuldigen. We gaan natuurlijk een lintje knippen samen met de marktkramers en de marktbezoekers. Er komen ook twee politieagenten in Burger, maar niet officieel natuurlijk. Dat zijn acteurs die op een segway de mensen van animatie gaan voorzien. Er komt ook een fanfare. En we gaan ook een groot rad hebben, een prijzenrad, waar dat mensen als ze een aankoop gedaan hebben op de markt een prijs kunnen winnen. En dat kan gaan van een ticketje van de lokale handelaar, van de marktkramer, maar ook unieke Deze is wel Deurne gadgets.
0: Als ik goed geïnformeerd ben, is er ook muziek?
1: Ja, er is ook muziek en zelfs een primeur, want Radio Express gaat daar een uitzending geven. Daar zijn we toch wel heel trots op dat dat voor de eerste keer kan gebeuren op een markt in Deurne.
0: Radio Express van alle markten thuis. Misschien nog even over de markt zelf, want vooraan is er daar de post. Gaat die daar ergens komen of is het meer verderop?
1: Ja, nee, dus we hebben met de post in gesprek gegaan en zij hebben toch wel heel veel camionetjes die daar in en uit moeten rijden om de mensen hun kaarten en pakketjes te beleveren. Dus de markt start vanaf de Plankenbergstraat tot aan de Kreglingerstraat. Het is ongeveer 450 meter lang en gaat verder dan het rondpunt op de Gallifortlei.
0: Brengt dat eventueel ook verkeershinder mee? Of Mart is altijd wel wat hinder, maar ik kan aannemen dat er toch een aantal zaken zullen veranderen.
1: Ja, er zijn bepaalde straten die nu doodlopend zullen zijn tijdens de markt. En ook de Lundestraat hebben wij permanent moeten omkeren van richting op vraag van mobiliteit en politie. We gaan dat natuurlijk monitoren. Dit is een tijdelijke verhuis die wij wel plannen om nadien definitief te bestendigen, maar we gaan nu leren van de eerste keer dat de markt er staat om bij te sturen waar nodig.
0: 24 september, een donderdag, vanaf 8 uur zijn de mensen welkom op de markt in de Gallifortlei.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Hey, blij dat je ook vandaag weer kiest voor Radio Express op deze 21ste september, startdag van de herfst. En we kijken even de weerkaarten, waarop we zien dat het vandaag echt wel overwegend zonnig is met hoge wolkenvelden en enkele stapelwolken. Het is ook droog en het is zo'n 18 tot 20 graden. De wind die draait naar west tot noordwest en kan soms matig worden. Vanavond klaart het verder op, later kunnen er opnieuw lage wolken of mist ontstaan. Morgen dinsdag begint daardoor plaatselijk grijs met nevel, mist en lage bewolking. Maar in de loop van dinsdag komen er geleidelijk aan meer opklaringen en het blijft ook overal droog. Morgen is het ook zo'n 18 tot 20 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En tot zover het weerbericht hier bij Radio Express.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Stad Antwerpen en politiezone Antwerpen die willen het cameranetwerk uitbreiden met 107 nieuwe locaties. Op 56 strategische plaatsen komen ANPR-camera's die verdachte voertuigen sneller kunnen detecteren en de politie kunnen helpen bij het opsporen van verdachten. Daarnaast komen er camera's bij 51 autodeelclusters. De plannen die moeten nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad en de nieuwe camera's die komen onder meer op invals wegen, verbindingsassen en gekende sluiproutes. In Ekeren starten vandaag de werken aan Klein Hagelkruis en de Beenhouwersstraat. De heraanleg die gebeurt in verschillende fases en zou volgens de planning duren tot eind mei volgend jaar. Eerst wordt in Klein Hagelkruis Oost de riolering vernieuwd en daarna volgen de rijweg en de bovenbouw en wordt er verder gewerkt in de Beenhouwersstraat. Vanaf midden november verschuiven de werken naar Klein Hagelkruis West en daar loopt de laatste fase tot eind de maand mei. In Merksem is gisteren het nieuwe Frans van Looypad geopend. Het pad ligt tussen de Laaglandlaan en de Laarse Baan en vormt een nieuwe schakel in het netwerk van trage wegen. Met de naam wordt de voormalige profrenner en ploegleider Frans van Looy geëerd. De geboren Merksemnaar overleed in 2019. Ter gelegenheid van de opening werd een fiets- en wandeltocht georganiseerd.

Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes! Dit is

0: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Zaterdag 18 september 1999. De Schelde ging verdwijnen. Dat konden we vernemen op 18 september 1999. Voor wie toen dacht dat hij voortaan te voet van de rechter naar de linkeroever kon lopen, wel, die was er wel aan voor de moeite. Misschien herinnert u zich nog de reclames op trams en billboards voor Verzekering de Schelde. De Schelde, of Compagnie d'Assurance de Lescaut, behoorde tot de oudste Belgische verzekeringsmaatschappij en was opgericht in 1821. Het voormalige hoofdgebouw is trouwens een erfgoedobject en je vindt het in de Borzenstraat. De Schelde ging fusioneren in 1999 met het Franse Assubel en daarom ging de naam definitief verdwijnen. Het fusiebedrijf AGF behoorde op zijn beurt dan weer toe aan het Duitse Allianz. Gelukkig blijft de echte Schelde van ons. Maandag 18 september 2006. Op maandag 18 september 2006 betoogden de honden in Antwerpen. Om 7:15 verzamelden ze voor het stadhuis, al vermoeden we dat de baasjes en bazinnetjes er gingen bij zijn. Concrete aanleiding voor de actie was de bedreiging van de crossweide op Linkeroever. Met de verkiezingen die er toen aankwamen, lanceerden de viervoeters een hele eisenbundel. Zo wilden ze een ruim aanbod aan hondentoiletten, betere communicatie tussen het stadsbestuur en de hondenbasis en tenslotte grote en avontuurlijke loopzones.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Hey, blij dat je ook vandaag weer kiest voor Radio Express op deze 21ste september, startdag van de herfst. En we kijken even de weerkaarten, waarop we zien dat het vandaag echt wel overwegend zonnig is met hoge wolkenvelden en enkele stapelwolken. Het is ook droog en het is zo'n 18 tot 20 graden. De wind die draait naar west tot noordwest en kan soms matig worden. Vanavond klaart het verder op, later kunnen er opnieuw lage wolken of mist ontstaan. Morgen dinsdag begint daardoor plaatselijk grijs met nevel, mist en lage bewolking. Maar in de loop van dinsdag komen er geleidelijk aan meer opklaringen en het blijft ook overal droog. Morgen is het ook zo'n 18 tot 20 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En tot zover het weerbericht hier bij Radio Express.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Ten Eekhovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

Nog tot eind oktober kan je in het Steen de gratis expo Thuis in Middeleeuws Antwerpen bezoeken. Je reist er terug naar het jaar 1000 en ontdekt hoe Antwerpenaren toen leefden. Met archeologische vondsten, replica's en een reconstructie van een middeleeuws huis krijg je een uniek beeld van het dagelijkse leven. De expo is dagelijks open tussen 10 en 18 uur op de tweede verdieping van het Steen. Tot en met 31 oktober kan je de Oosterweelwerken van dichtbij ontdekken via de Omloop Oosterweel. Dat is een fietsroute van 15 kilometer langs 7 werven met start aan het Steen in Antwerpen. Onderweg krijg je via audioverhalen een blik achter de schermen van het project, verteld door een arbeider en een dronepiloot. Je fietst langs verschillende uitkijkpunten en je ziet hoe de stad van morgen vorm krijgt. De route is vrij toegankelijk en kan op eigen tempo afgelegd worden. Ideaal dus voor een actieve en leerrijke uitstap.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Nou, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: Sound, your event partner.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes! Yeah!

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepairShop, dat snel gefixt.
3: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van Spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op Spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
4: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yoga-sessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober. Wie Borgerhout eens op een andere manier wil ontdekken, kan op pad met 3 nieuwe wandelzoektochten. District Borgerhout en de Ouderenraad hebben daarvoor een speciale brochure samengesteld. De wandelingen voeren je door Borgerhout Noord, Borgerhout Zuid en Borgerhout Extramuros. Onderweg passeer je bekende plekken, maar ontdek je ook verborgen pareltjes en stukjes lokale geschiedenis. Bovendien krijg je onderweg verschillende vragen en zoekopdrachten voorgeschoteld. Zo combineer je een stevige wandeling met speurplezier en leer je Borgerhout misschien wel van een heel andere kant kennen. Een leuke uitstap voor wie graag beweegt en nieuwsgierig is naar de geschiedenis van het district.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Of jullie onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat. Je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op

nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes! Yeah!

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold. Dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Hey, blij dat je ook vandaag weer kiest voor Radio Express op deze 21ste september, startdag van de herfst. En we kijken even de weerkaarten, waarop we zien dat het vandaag echt wel overwegend zonnig is met hoge wolkenvelden en enkele stapelwolken. Het is ook droog en het is zo'n 18 tot 20 graden. De wind die draait naar west tot noordwest en kan soms matig worden. Vanavond klaart het verder op, later kunnen er opnieuw lage wolken of mist ontstaan. Morgen dinsdag begint daardoor plaatselijk grijs met nevel, mist en lage bewolking. Maar in de loop van dinsdag komen er geleidelijk aan meer opklaringen en het blijft ook overal droog. Morgen is het ook zo'n 18 tot 20 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En tot zover het weerbericht hier bij Radio Express.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De 24-jarige Maite Hikketik is verkozen tot Miss Antwerpen. De DJ en verkoopster nam voor het eerst deel aan een Miss-verkiezing en haalde meteen de Antwerpse titel binnen. Hikketik werd geboren in Aartselaar en woont nu in Antwerpen. En de komende maanden neemt Maite deel aan het verdere selectieproces voor Miss België. En daar strijden uiteindelijk 30 kandidaten om de titel. In de haven van Antwerpen hebben politie en douane een opmerkelijke cocaïnevangst gedaan. De drugs die waren vloeibaar gemaakt en verstopt in flessen zeep. De container die kwam al op 24 augustus in beeld bij de gerechtelijke politie en werd toen grondig gecontroleerd. De container die was afkomstig uit Colombia en stond op kaai 730. De drugs die zouden met een vrachtwagen naar Kroatië worden gebracht, maar dit werd dus verhinderd. Het Antwerpse parquet heeft de vangst nu bekendgemaakt. Stad Antwerpen en politiezone Antwerpen die willen het cameranetwerk uitbreiden met 107 nieuwe locaties. Op 56 strategische plaatsen komen ANPR-camera's die verdachte voertuigen sneller kunnen detecteren en de politie kunnen helpen bij het opsporen van verdachten. Daarnaast komen er camera's bij 51 autodeelclusters. De plannen die moeten nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad en de nieuwe camera's die komen onder meer op invalswegen, verbindingsassen en gekende sluiproutes.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and beauty. Beurs 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlijn, maar op de Gallifortlijn. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlijn in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Maandag 18 september 2006. Op maandag 18 september 2006 betoogden de honden in Antwerpen. Om 7:15 verzamelden ze voor het stadhuis, al vermoeden we dat de baasjes en bazinnetjes er gingen bij zijn. Concrete aanleiding voor de actie was de bedreiging van de crossweide op Linkeroever. Met de verkiezingen die er toen aankwamen, lanceerden de viervoeters een hele eisenbundel. Zo wilden ze een ruim aanbod aan hondentoiletten, betere communicatie tussen het stadsbestuur en de hondenbasis en tenslotte grote en avontuurlijke loopzones. Zaterdag 18 september 1999. De Schelde ging verdwijnen. Dat konden we vernemen op 18 september 1999. Voor wie toen dacht dat hij voortaan te voet van de rechter naar de linkeroever kon lopen, wel, die was er wel aan voor de moeite. Misschien herinnert u zich nog de reclames op trams en billboards voor verzekering De Schelde. De Schelde of Compagnie d'Assurance de Lescaut behoorde tot de oudste Belgische verzekeringsmaatschappij en was opgericht in 1821. Het voormalige hoofdgebouw is trouwens een erfgoedobject en je vindt het in de Borzenstraat. De Schelde ging fusioneren in 1999 met het Franse Assubel en daarom ging de naam definitief verdwijnen. Het fusiebedrijf AGF behoorde op zijn beurt dan weer toe aan het Duitse Allianz. Gelukkig blijft de echte Schelde van ons.
0: Een hele goede middag. Dit is Radio Express

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.
1: I know you're gonna dig this.

0: Leuk nieuws en weetjes uit Antwerpen met Michel van der Aura.
1: Donderdag 24 september verhuisde Mart van het Neekhovenlei naar de Galifoortlei. Een hele ingreep en daarom zit ik bij districtsschepen voor Marten en Foren, Alain Hoeks. Waarom verhuist die Mart?
2: Ja, die Mart, de deunenaar, die kijkt er een beetje nostalgisch naartoe. Want vroeger op de Lakborslei was dat echt een topmart. Daar kwamen ze van heinden en ver van. Die hebben dan moeten verhuizen naar de Tenneekovelei, omdat er de drastische werken waren op de Lakborslei. Die zijn nu afgerond. Maar het was dus altijd een tijdelijk gegeven. En nu zijn er ook rioleringswerken die moeten gebeuren op de Tenneekovelei. Die beginnen al in oktober in het kader van Oosterweel. Die gaan toch 3 tot 4 maanden duren. Dus zijn we voor de opdracht gekomen, ofwel om die markt te stoppen. En dat is natuurlijk iets dat ik als schepen en markten in Foren niet graag zou op mijn geweten hebben. Of de markt verhuizen. En natuurlijk, zo'n markt verhuizen, dat doet er niet van vandaag op morgen. Dus we hebben echt wel heel veel pistes bekeken. Initieel was de bedoeling dat die ging verhuizen naar de Frank-Rijbeek-Slaan. Maar doordat de werken op de Lakborslei wel zo lang geduurd hebben, langer dan gedacht, zijn die werken op de Frank-Rijbeek-Slaan nu ook uitgesteld tot volgend jaar, 2027. Dus dat zou willen zeggen, als we de markt zouden verhuizen naar de Neekhovenlei naar de Frank-Rijbeek-Slaan, dat die daar ook binnen dit en een half jaar opnieuw zou moeten verhuizen. En dat is de grootste nachtmerrie van de marktkramer, te veel verhuizen.
1: Ja, Galifoortlei was ideaal, waren er echt geen andere opties? Ja, Turnhoutse baan neem ik aan dat nogal moeilijk is.
2: Ja, we hebben echt verschillende plekken bekeken. Het Rode Kruisplein hebben we ook bekeken. Dat was dan te klein, te compact. Het zijn toch wel meer dan 30 handelaars die een plekje zoeken. Turnhoutse baan, inderdaad, zoals gezegd, tram, bus, niet evident. De lijn is daar niet echt heel inschikkelijk in. Is zelfs gekeken ter Rivierenlaan, maar ook daar, zoals je weet, is er een heraanleg. Dus de Galifoortlei kwam als beste uit de bus.
1: Wel, er staan heel wat bijzondere marktkramers op die markt en er is heel wat te beleven 24 september, maar daar gaan we zo meteen voort over praten.

0: Ik zit nog steeds bij Alain Hoeks van het district Deurne over de markt die nu verhuist naar de Gallifortlei. Gaan al die marktkramers mee verhuizen?
1: Ja, dus al die marktkramers hebben een abonnement en wij zijn dus ook verplicht om die mee te nemen. En het is ook wel een gevarieerde markt. We hebben daar een melkboer, een eierboer, ook wel wat groenten- en fruitkramen. Maar dat zijn toch wel twee specifieke marktkramers die dat wij wel leuk vinden om in de straat te hebben.
0: Nu kan aannemen, als die markt verhuist 24 september, dat wel wat animatie zal meebrengen?
1: Ja, we gaan daar feestelijk inhuldigen. We gaan natuurlijk een lintje knippen samen met de marktkramers en de marktbezoekers. Er komen ook twee politieagenten in Burger, maar niet officieel natuurlijk. Dat zijn acteurs die op een segway de mensen van animatie gaan voorzien. Er komt ook een fanfare. En we gaan ook een groot rad hebben, een prijzenrad, waar dat mensen als ze een aankoop gedaan hebben op de markt een prijs kunnen winnen. En dat kan gaan van een ticketje van de lokale handelaar, van de marktkramer, maar ook unieke Deze is wel Deurne gadgets.
0: Als ik goed geïnformeerd ben, is er ook muziek?
1: Ja, er is ook muziek en zelfs een primeur, want Radio Express gaat daar een uitzending geven. Daar zijn we toch wel heel trots op dat dat voor de eerste keer kan gebeuren op een markt in Deurne.
0: Radio Express van alle markten thuis. Misschien nog even over de markt zelf, want vooraan is er daar de post. Gaat die daar ergens komen of is het meer verderop?
1: Ja, nee, dus we hebben met de post in gesprek gegaan en zij hebben toch wel heel veel camionetjes die daar in en uit moeten rijden om de mensen hun kaarten en pakketjes te beleveren. Dus de markt start vanaf de Plankenbergstraat tot aan de Kregelingerstraat. Het is ongeveer 450 meter lang en gaat verder dan het rondpunt op de Gallifortlei.
0: Brengt dat eventueel ook verkeershinder mee? Of een markt is altijd wel wat hinder, maar ik kan aannemen dat er toch een aantal zaken zullen veranderen.
1: Ja, er zijn bepaalde straten die nu doodlopend zullen zijn tijdens de markt. En ook de Lundestraat hebben wij permanent moeten omkeren van richting op vraag van mobiliteit en politie. We gaan dat natuurlijk monitoren. Dit is een tijdelijke verhuis die wij wel plannen om nadien definitief te bestendigen. Maar we gaan nu leren van de eerste keer dat de markt er staat om bij te sturen waar nodig.
0: 24 september, een donderdag, vanaf 8 uur zijn de mensen welkom op de markt in de Gallifortlei.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar Samen.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

Hey, blij dat je ook vandaag weer kiest voor Radio Express op deze 21ste september, startdag van de herfst. En we kijken even de weerkaarten, waarop we zien dat het vandaag echt wel overwegend zonnig is met hoge wolkenvelden en enkele stapelwolken. Het is ook droog en het is zo'n 18 tot 20 graden. De wind die draait naar west tot noordwest en kan soms matig worden. Vanavond klaart het verder op, later kunnen er opnieuw lage wolken of mist ontstaan. Morgen dinsdag begint daardoor plaatselijk grijs met nevel, mist en lage bewolking. Maar in de loop van dinsdag komen er geleidelijk aan meer opklaringen en het blijft ook overal droog. Morgen is het ook zo'n 18 tot 20 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En tot zover het weerbericht hier bij Radio Express.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Ekeren starten vandaag de werken aan Klein Hagelkruis en de Beenhouwersstraat. De heraanleg die gebeurt in verschillende fases en zou volgens de planning duren tot eind mei volgend jaar. Eerst wordt in Klein Hagelkruis Oost de riolering vernieuwd en daarna volgen de rijweg en de bovenbouw en wordt er verder gewerkt in de Beenhouwersstraat. Vanaf midden november verschuiven de werken naar Klein Hagelkruis West en daar loopt de laatste fase tot eind de maand mei. In Merksem is gisteren het nieuwe Frans van Looypad geopend. Het pad ligt tussen de Laaglandlaan en de Laarse Baan en vormt een nieuwe schakel in het netwerk van trage wegen. Met de naam wordt de voormalige profrenner en ploegleider Frans van Looy geëerd. De geboren Merksemnaar overleed in 2019. Ter gelegenheid van de opening werd een fiets- en wandeltocht georganiseerd. De 24-jarige Maite Hikketik is verkozen tot Miss Antwerpen. De DJ en verkoopster nam voor het eerst deel aan een Miss-verkiezing en haalde meteen de Antwerpse titel binnen. Hikketik werd geboren in Aartselaar en woont nu in Antwerpen. En de komende maanden neemt Maite deel aan het verdere selectieproces voor Miss België. En daar strijden uiteindelijk 30 kandidaten om de titel.
2: Dit is

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LEDscreens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
3: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
4: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

Vrijdag 16 oktober brengt Peter Douglas de muziek van Frank Sinatra naar de Stadsschouwburg in Antwerpen. Douglas wordt internationaal geroemd om zijn opvallende vocale gelijkenis met Sinatra en staat voor deze My Way Tour op het podium met big band Bosco. Samen brengen ze klassiekers als My Way, Strangers in the Night, Something Stupid, I've Got You Under My Skin en That's Life. Peter Douglas stond eerder met Bosco in 4 uitverkochte shows in de Ziggo Dome in Nederland en treedt al bijna 40 jaar op in binnen- en buitenland. Je ziet Peter Douglas en de big band Bosco op vrijdag 16 oktober in de Stadsschouwburg. Op zaterdag 24 oktober wordt de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen omgetoverd tot één grote rocktempel. Legendary Rock Voices brengt bekende nummers van onder meer Queen, AC/DC, Nirvana, Kiss, Metallica en zelfs Rammstein in spectaculaire symfonische arrangementen. Meer dan 100 muzikanten en performers werken mee aan deze volledig live uitgevoerde Symfo Vocal Show. Een symfonieorkest wordt gecombineerd met rockmuzikanten, een koor en verschillende vocalisten. Daar komen nog een uitgebreide lichtshow en een grootse podiumproductie bovenop. Legendary Rock Voices, zaterdag 24 oktober in de Koningin Elisabethzaal.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express. Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Het nummer Careless Whisper van George Michael uit 1984 is beroemd geworden, mede dankzij de herkenbare saxofoonsolo. Maar voordat die perfecte solo er wel degelijk was, liepen maar liefst 10 verschillende saxofonisten vast op Michaels perfectionisme. Uiteindelijk was het sessiemuzikant Steve Gregory die het tot een goed einde bracht. De studiotechnicus gebruikte een trucje om de gewenste solo te creëren. Gregory speelde de solo iets langzamer in en de solo werd versneld op de muziek van Careless Whisper. George Michael die was tevreden en in de zomer van 1984 verscheen het nummer.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
5: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn, tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Galliefortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Galliefortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en 12.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlijn, maar op de Galliefortlijn. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Galliefortlijn in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.